0: Radio. We buy cars. Die makkelijkste manier om jouw rijding te verkopen.
1: 6 to 9 a.m.
2: This is KFM Mornings.
1: Rise and shine.
2: On KFM.
1: KFM
2: 94.5.